0: naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het de 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: live.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer? Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die ik

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
3: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
2: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreedt het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
4: No ICE, no KKK, no fascist USA.
2: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A2 Den Bosch richting Utrecht staat nu 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De vertraging is een kwartier. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden bij Knoopend Gorkum 5 kilometer file. A50 Os Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 4 kilometer. En 5 kilometer op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomeren en Knoopend Leenderheide 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Simons.

0: Als ze er niet is. En we begonnen met David Bowie en Queen.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Terug naar begin jaren 80 met Under Pressure. Dun, dun, dun, dun. Goedemorgen, het is dinsdag 14 juli. En van harte welkom in een gloednieuwe ochtend van Horizon. Simpel Simons, we nemen je mee tot 9 uur je werkdag in. Maar wellicht zit je gewoon al in een soort vakantiesfeer. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Kijk, ik heb er al een paar weken vakantie op zitten. Heerlijk naar Italië geweest. In de periode dat veel mensen nog niet op vakantie waren. Maar dan is het ineens juli en dan merk je ineens dat het overal wordt het ineens drukker. Op de snelwegen, maar ook op favoriete plekjes. En ja, als je dan bijvoorbeeld een stad neemt als Florence, waar wij onze ogen hebben uitgekeken. Ja, vooral ik. Want jeetje, als je dan op dat Piazzale de Michelangelo komt. Hè, daar staat natuurlijk die prachtige replica van David, hè, gemaakt door Michelangelo. Dan kijk je over die stad uit en dan zie je Duomo. Je ziet Piazza de Vecchio, je ziet Ponte de Vecchio. Ja, het is een stad met zoveel historie. Ja, dan en daar was het eigenlijk ook in juni druk. Maar we zijn er ook in juli nog geweest en je merkte gewoon, er liepen gewoon echt 25% meer mensen. Ja, ongelooflijk. Hé, maar dat even terzijde. Misschien ben je lekker bezig met je koffer aan het inpakken. Misschien ben je al klaar om te gaan. Misschien ben je al weg en luister je naar Horizon via onze app. Het kan allemaal. Je kunt ons gewoon meenemen op vakantie. Nou ja, veel plezier daarbij. En we zullen vandaag ook nog even stilstaan bij het feit dat eigenlijk uit de jaarlijkse vakantiemonitor van de ANWB blijkt dat er in juli en augustus veel minder mensen echt op vakantie gaan. En onze streekomroep 1 Kempen, die zijn de markt van Valkenswaard op geweest. En we hebben daar een paar leuke reacties uit opgetekend. Dus die gaan we zeker met je delen. Wat we natuurlijk nog meer met je delen is natuurlijk dat we de heerlijke hits hebben van Horizon. Het nieuws van bij ons om 7:55 en 8:55. En natuurlijk hebben we ook een mooi lijstje jarigen. Wouter Bos is jarig. Dat geldt ook voor Nadja Nooyen, ex-zangeres van Close to You. Daniel Campbell-Smith van Best Hill. En Jonathan van der Broek. Maar wij kennen hem allemaal als Milo.

0: DNA.
1: Milo, oftewel Jonathan van den Broek. Hij wordt vandaag 45 en dit was zijn liedje The Kingdom. En dit was de basis voor Stef Bos en Ik Zie U Graag. Want dat heeft hij gezongen in Beste Zangers van Nederland, waar Milo ook meedeed. En hij zong het voor Milo, dus Ik Zie U Graag komt voort uit dit The Kingdom. En misschien heb je het wel herkend. Het is 7:15. Nu tijd voor O'Gene.

0: The Detroit Spinners and Working My Way Back to You. En zometeen het nieuws van bij ons. Dat zal zijn zo rond 7:55. En uit de jaarlijkse vakantiemonitor van de ANWB blijkt dat voor het tweede jaar op rij in de zomermaanden juli en augustus minder mensen Nederlanders op vakantie gaan. Een camper vroeg mensen op de weekmarkt in Valkenswaard naar hun vakantieplannen.
1: Nou, echte plannen heb ik niet. Ik blijf gewoon lekker rond de deur. Dus als het weer blijft, is het hier ook goed, hè?
2: Ik ga een weekendje naar Ieper in België.
3: Ja. Dat is lang geleden dat we nog op vakantie geweest zijn in augustus.
4: Jullie vermaak je prima in deze omgeving?
3: Ja, ja.
5: Ons wekelijks uitstapje naar Valkenswaard, dat blijft. En verder zien we wel wat er op het pad komt.
6: Misschien op het einde van het jaar even, maar op dit moment nee. We hebben het veel te druk nu.
7: Ik denk voornamelijk de reiskosten. Ik denk, kijk, het hotelletje, ik noem maar iets, in Spanje of Turkije zal niet veel duurder zijn geworden, maar de vluchten of het transport met mijn eigen auto of net zo, is wat heel duur lijkt mij.

1970 alweer, zeg. Sion Chanté en daarvoor ook nog Wakamat en Rani uit de hitparades van nu en I Love Life. En als je nou dat filmpje een keer terug wilt kijken over wat de vakantieplannen zijn van mensen op de markt in Valkenswaard gemaakt.

0: Appleby en Mama heette het uit 1991 hier bij Radio Horizon. Een hele goede morgen.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: En tijd voor het nieuws van bij ons. En we beginnen in Kranendonk, want de gemeenteraad stelde vorige week de kaderbrief 2027 vast. Daarin bepaalt de raad de richting voor de begroting van volgend jaar. Een belangrijk thema is de zogenoemde schaalsprong, ook wel de knoop maar hezen genoemd. Eind dit jaar neemt de raad daarover een besluit. De meeste fracties willen dat de groei van woningen en bedrijventerreinen eerlijk wordt verdeeld over alle 6 kernen van de gemeente. Maarhezen mag daarin een groot deel invullen, maar de andere dorpen mogen niet achterblijven. Ook de uitbreiding van bedrijventerreinen krijgt aandacht. Het college onderzoekt recent een nieuw terrein bij Budel. De financiële vooruitzichten zijn minder positief.

0: vanaf 2027 laat de meerjarenbegroting rode cijfers zien. De echte keuzes volgen bij de begroting in november van dit jaar. De jaarrekening 2025 sloot af met een overschot van ruim 5 miljoen euro. Dan naar Valkenswaard. De zomerkermis begint daar aanstaande vrijdag op de Markt en de Luikerweg. Dit jaar slaan 8 horecazaken rond de markt de handen ineen. Onder de naam Kermis op het Plein verzorgen zij samen het entertainment op het horecaplein. Vorig jaar was dit al een succes met de westzijde van de markt. Dit jaar deden 3 ondernemers extra mee. Op het bordes bij het oude gemeentehuis staat elke avond een DJ-booth met een podium ervoor. Het avondprogramma loopt van 6 uur tot... van 6, wat zeg ik? Het avondprogramma loopt van 18 tot en met 22 juli elke avond vanaf 8 uur. Op de affiche staan onder meer DJ Jean, Fleurs Piano Show, Feest DJ Ruud en Ferry de Lids. De attracties zijn dagelijks open van 2 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Delen van het centrum zijn afgesloten van vrijdag 17 tot en met woensdag 22 juli. En tot slot vakantietips voor gezinnen in onze regio. Want collega Annelies van 1 Kempen zet de leuke uitjes bij elkaar voor de zomervakantie. In Budel kun je terecht bij het Smokkel- en Grensmuseum op het Kapucijnerplein. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 1 tot half 5. In Kranendonk is er de Wonderkammer speurwandeling bij de Achelse Kluis. Geschikt voor kinderen en gezinnen. En in Valkenswaard starten gisteren de ASML Zomerspelen. Waarbij kinderen van 6 tot en met 13 jaar 6 weken lang gratis kunnen sporten in de buurt. Meer vakantietips vind je op 1kempen.nl. Dit was het nieuws van bij ons. Meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app.
1: Simpel Simons.

Nieuw werk van Jonas Blue samen met Melviv. En Edge of Desire hier bij Horizon. Het is bijna kort voor acht. Dit is het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Het wordt vandaag echt warm met maximaal rond 31 graden en volop zon. En let goed op jezelf bij deze hitte. Morgen woensdag wordt het iets koeler. En zorg dat je genoeg drinkt. Neem regelmatig rust in de schaduw en vermijd zware inspanning. Want deze warmte vraagt om voorzichtigheid.

waren de Bengals en Eternal Flame en Dodgy daarvoor nog met Good Enough. En zometeen natuurlijk het tweede deel van deze ochtendshow. Simple Simons met onder andere de Simple Shazam, de open deurplaat, de Horizon Agenda. En natuurlijk de hits die je kent. En nu, Captain Walker. Het is zo'n ja, guilty pleasure van Frans van Dam, Hans van der Meijs. En natuurlijk ook van mij. Ze komen uit Noorwegen, is nooit geen wereldhit geweest. Maar voor ons is het een hit op Horizon, want het klinkt heerlijk op de radio. Hier is Captain Walker and the Wrong Way.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
6: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
5: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
7: We hebben heel weinig neerslag gezien, heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
5: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren en ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen Rosmalen-West en Waardenburg 10 kilometer file. Een uur vertraging op de A4 Rotterdam-Belgische grens tussen Afritode en Knoopend Markiezaat. 9 kilometer file door een ongeluk met 2 auto's en een bestelauto. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum. 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum door werkzaamheden. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef. 9 kilometer file. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Bezel en Knoop het Tichelia 7 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens 4 kilometer file bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Cure en Close to Me. En we begonnen met 3-2-1, oftewel Bente.
1: Vandaag in het verleden.
0: Goedemorgen, het is 8 uur geweest op deze dinsdagochtend. Van harte welkom in deel 2 van Simple Simons met de Simple Shazam en de open deurplaat. Maar eerst even Bastille-dag. Een dag die de hele wereld veranderde. Precies 237 jaar geleden bestormden woedende Parijzenaars een gevangenis. En dat moment werd het begin van alles. Op 14 juli 1789 begon de Franse Revolutie. Een moment waarop normale mensen zeiden genoeg. Genoeg honger, genoeg armoede, genoeg onderdrukking. Wat was er nou precies aan de hand? Nou, Frankrijk zat aan de put. Hongerschulden, onrecht. De koning Lodewijk XVI die probeerde iets te doen. Hij riep de Staten-Generaal bijeen voor het eerst in 114 jaar. Een paar maanden duurde het debat, de ruzie, de botsing tussen rijken en armen. Dan gebeurt het. Op die ene dag stormen burgers Parijs in. Woedend, hongerig, vastberaden. Waar gaan ze heen? Naar de Bastille. Een gevangenis en symbool van macht. Ze bestormen het gebouw, ze nemen het over en die daad, die ene daad, verandert alles. Wat was de boodschap van de revolutie? 3 woorden. Liberté, égalité, fraternité. Oftewel, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Simpel maar krachtig. Die 3 woorden die worden de grondslag van onze westerse democratie. Alles wat daarna komt, liberalisme, socialisme, communisme, anarchisme, zijn allemaal kinderen van deze revolutie. Dus vandaag op 14 juli vieren veel mensen dit moment. In Frankrijk het meest natuurlijk, maar ook bij ons. We gebruiken de idealen nog steeds. Vrijheid, gelijkheid, broederschap, begonnen in Parijs in 1789. En ja, heel Frankrijk hoopt dat vandaag... Is er vandaag een etappe in de Tour trouwens? Geen idee, maar dat er een Fransman wint. Ja. Goed, dan, wat voor dag is het vandaag? Nou, het is de slotdag van de San Fermín-feesten in Pamplona. Een feest vol tradities, maar ook vol discussie. Van 6 tot en met 14 juli vieren ze in Pamplona de San Fermín-feesten ter ere van de heilige Fermín. Het hoogtepunt is het stierenrennen, de Enciro. Elke ochtend om 8 uur rennen duizenden waaghalzen voor 6 grote stieren uit door de smalle straten van Pamplona. Het parcours is 848 meter lang en duurt slechts 3 minuten. En traditioneel dragen de lopers witte met rode sjaal en rode sjerp. Maar hier zit het probleem. Het stierenrennen is altijd dodelijk voor de stieren. Na de race worden ze 's middags in stierengevechten doodgemaakt in de arena. Dit veroorzaakt veel protesten van dierenrechtenorganisaties. PETA organiseert acties tegen de rennen, want zij zeggen dat het dierenmishandeling is. Voor de deelnemers is het ook gevaarlijk. Elk jaar vallen er tussen de 200 en 300 gewonden. Veel letsels komen niet van stieren, maar van het gedrang in de menigte zelf. Toch trekt het festival elk jaar ongeveer 500.000 bezoekers. Het werd wereldberoemd dankzij schrijver Ernest Hemingway, die het in zijn roman beschreef. Zometeen de Horizon Agenda, ook Change komt eraan. En nu Ronan Keating.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons.

0: Tijdens de ASML Zomerspelen, die duren tot 19 augustus... krijgen kinderen tot 13 jaar de kans om 6 weken lang gratis deel te nemen... aan sport- en spelactiviteiten in de buurt. De Zomerspelen worden georganiseerd in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Geldrop en Mierlo... en dit jaar ook voor het eerst in Valkenswaard. In de eerste weken vinden activiteiten plaats op de vertrouwde plekken in de wijk... zoals pleinen en speelvelden. In de weken daarna maken kinderen kennis met verschillende sporten... bij sportclubs op locatie. Deelname is laagdrempelig en kinderen kunnen zelf kiezen welke activiteiten en hoe vaak ze meedoen. Meer informatie vind je op asmlzomerspelen.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Ciceronus, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: I Love You, Big Time. Peter Gabriel hier bij Horizon.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van bij ons. We hebben 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met vakantietips voor gezinnen in onze regio. Collega Annelies van Een Kempen zette leuke uitjes bij elkaar voor de zomervakantie. In Budel kun je terecht bij het Smokkel- en Grensmuseum op het Kapucijnerplein. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 1 tot half 5. In Kranendonk is er de Wonderkammer speurwandeling bij de Achelse Kluis. Geschikt voor kinderen en gezinnen. En in Valkenswaard startte gisteren de ASML Zomerspelen. Waarbij kinderen van 6 tot en met 13 jaar 6 weken lang gratis kunnen sporten in de buurt. Meer vakantietips vind je op eenkempen.nl. Dan naar Valkenswaard, want de zomervakant Zomerkermis begint daar aanstaande vrijdag op de Markt en de Luikerweg. En dit jaar slaan 8 horecazaken rond de markt de handen in elkaar. Onder de naam Kermis op het Plein verzorgen zij samen het entertainment op het horecaplein. Vorig jaar was dit al een succes met de westzijde van de markt. Dit jaar doen 3 ondernemers extra mee. Op het bordes bij het oude gemeentehuis staat elke avond een DJ-booth met podium ervoor. Het avondprogramma loopt van 18 tot en met 22 juli, elke avond vanaf 8 uur. Op het affiche staan onder meer DJ Jean, Fleur Piano Show, Feest DJ Ruud en Ferry de Lids. De attracties zijn dagelijks open van 2 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. En delen van het centrum zijn afgesloten van vrijdag 17 tot en met woensdag 22 juli. En tot slot Kranendonk. De gemeenteraad stelde vorige week de kaderbrief 2027 vast. Daarin bepaalt de raad de richting voor de begroting van volgend jaar. Een belangrijk thema is de zogenoemde schaalsprong, ook wel de knoop maar hezen genoemd. Eind dit jaar neemt de raad daarover een besluit. De meeste fracties willen dat de groei van woningen en bedrijventerreinen eerlijk wordt verdeeld over alle 6 kernen van de gemeente. Maarhezen mag daarin een groot deel invullen, maar de andere dorpen mogen niet achterblijven. De financiële vooruitzichten zijn minder positief, want vanaf 2027 laat de meerjarenbegroting rode cijfers zien. De echte keuzes volgen bij de begroting in november.

0: Nieuw werk van Somber, My Body Isn't Ready, hier bij Radio Horizon. Zometeen de open deurplaat, we dalen af naar 1997. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging in 29 kilometer file tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij knooppunt Markiezaat nog 10 kilometer file. De weg is wel weer vrij en de vertraging neemt goed af. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland 3 kilometer file. 10 minuten vertraging. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij knooppunt Tiklia 8 kilometer file en een kwartier vertraging. A76 Geleen-Aken door werkzaamheden in Duitsland 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Safri Duo blijft lekker. Hè? Play the Life, alweer 25 jaar oud dit.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 14 juli 2026 en precies 23 jaar geleden verloren we een Cubaanse muzieklegende, Compay Segundo, overleed in Havana en werd 95 jaar oud. Maar zijn verhaal is veel meer dan zijn leeftijd. Compay Segundo werd ineens wereldberoemd in 1997 en toen was hij al flink op leeftijd met het nummer Chan Chan van het album Buena Vista Social Club. Dat album werd een fenomeen. Wereldwijd meer dan 8 miljoen exemplaren gingen over de toonbank en het leverde een Grammy Award op. Wat is nou het bijzondere? Nou, het album werd opgenomen in slechts 7 dagen in een oude studio in Havana met bejaarde veteranen. Allemaal meer dan 80. Bijna alle nummers waren 1 of 2 keer goed. Zoveel passie hadden ze voor muziek. Ze speelden spontaan 3 albums in, niet 1, nee 3. De doorbraak bracht hen naar de beroemdste podia en in april 1998 traden ze op in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Uitverkocht, dan naar Carnegie Hall in New York, een legendarische zaal. Filmmaker Wim Wenders legde alles vast in een documentaire. Buena Vista Social Club uit 1999, met een Oscar-nominatie. De film laat zien hoe deze vergeten muzikanten op hun 90ste een tweede jeugd beleefden. Het verhaal begon eigenlijk per ongeluk. Het zou een samenwerking met Afrikaanse gitaristen worden, maar die kwamen niet. Dus gingen ze door met alleen Cubanen. En gelukkig maar. De meeste bandleden zijn overleden. Compay Segundo op 14 juli 2003. Maar hun muziek blijft leven. Vandaag draaien we Chan Chan van de Buena Vista Social Club als
1: de open deurplaat.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij slaapcenter.

0: Slaapcenter Verwijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verwijen.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
3: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
2: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobit.
4: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
5: Dat gaat nu niet?
4: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
5: Vakantieplannen aanpassen?
4: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
2: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 6 kilometer file. A2 Utrecht Den Bosch tussen Waardenburg, Knoopend Empel, een kwartier vertraging in 7 kilometer file. Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 4 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Bezel en Knoopend Tichelia 7 kilometer file. En door werkzaamheden in Duitsland staat op de A76 vanuit Geleen richting de Duitse grens 4 kilometer file. 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Komende zondag is er een publiekswandeling in de Pan in Sterksel. Onder begeleiding van natuurgidsen wordt er gewandeld door het gebied rond het Sterkselse kanaal. Daarbij wordt op zoek gegaan naar vlindersoorten die niet zo algemeen zijn, zoals het kleine ijsvogelvlindertje en het bonte dikkopje. Deze kwetsbare soorten houden zich goed staande in de pan. Beide vlinders zijn afhankelijk van vochtige elzenboekbossen met open plekken en of beken grenzend aan bossen of houtwallen. En dit is in ruime mate aanwezig in het beekdal van de Sterkselse Aa. De wandeling is zondag. Het vertrek is om 10 uur en er wordt gestart bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer aan de Panweg in Marhezen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Marhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging aan de Duitse grens in Limburg op de A76 vanuit Geleen. Door werkzaamheden in Duitsland 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

0: is the world.
1: Luisteraars, een hele goede morgen. 7:10. Op deze 14e juli, op deze dinsdag van het jaar 2026. Horizon het werk tussen haakjes, de vakantiemodus met Van Dommelen achter de knopjes. Bedankt bij Rolf Simons even voor het ochtendprogramma vanmorgen alweer tussen 7 en 9. We gaan vandaag een beetje geluk hebben, weer richting de 30, 31 graden. Dus het blijft voorlopig nog even tropisch. En het WK voetbal, ja, vanavond eigenlijk de finale. Een soort finale die eigenlijk voor de finale is terechtgekomen. Is eigenlijk jammer. Frankrijk tegen Spanje zal een geweldig interessante wedstrijd worden. En heel veel spanning. En zeker naarmate de tijden gaan verlopen. Ja, dat is zo eenmaal. Maar we gaan er eens goed voor zitten. En inmiddels gaat de Tour de France vandaag ook weer verder. Dus ja, voor de voetballiefhebbers. Nou, even kijken. Hebben we iets van Frankrijk en Spanje? Ik dacht het wel, hè? Dat we iets loslaten. Nou, even kijken. Oké.

de Sunshine Band uit Miami. Keep it coming, love. En de volgende wat leuke hit van de formatie Trinity uit Nederland. En een nummer, telefoonnummer ga ik niet meer noemen. En dat mag je zomaar niet geven. Hebben ze dat één keer gedaan? Dus, hey. Horizon aan het werk met Van Dommelen. En we zitten midden in de zomerperiode. Mocht je vakantie aan het vieren zijn hier in de buurt. Je zit lekker op de camping of zo. Geniet ervan. Mocht je dan nog gewoon aan het werk zijn. Dat kan natuurlijk. Dan heb je misschien de vakantie al gehad. Of je hebt hem wat later in het jaar. Houd het in de gaten. En we moeten allemaal een beetje zuinig omgaan met water. Want ja, het is een droge periode. En de vooruitzichten zijn dat nog voorlopig wel even droog blijft. Dus ja, het is allemaal een beetje aanpassen. De waterpeil dat daalt behoorlijk, heb ik al in de gaten. En ja, er zijn ook al ergens beregeningsverboden. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is makkelijk gezegd. Maar ja, je zal maar een bedrijf hebben. En je bent afhankelijk van je oogst iedere keer. En dan kunnen we zeggen van ja, je mag niet meer berekenen. Maar ja, het is wel je inkomsten. En ja, eerst, ik heb het wel een beetje te doen hoor, met jullie jongens. Want potverdorie. Eerst allemaal dat stikstofgedoe. En nu dit weer met het water. Dus ja, oké, we houden de moed er maar in. We hopen dat het allemaal goed gaat komen, toch? Ja. Dan gaan we maar even naar Zoe Levi. Ze heeft een huisje aan de zee. Althans, dat vindt ze leuk om daar naartoe te gaan. Met een vriend of zo. Ja.

0: En van de vele hits voor de heren Bee Gees. Love You Inside Out. Dit is uit de periode van Tragedy, hè, geloof ik, toen die LP uitkwam. Ja, ja, ja, zeker. En daarvoor hadden we Zoe Levi, Huisje aan de Zee. Zo dadelijk de agendaberichten eerst nog even dit.
1: Op kantoor, aan de band of op de bouw. Horizon Network staat aan.

0: In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heesen opnieuw het Heesen Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heesen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Heesen Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkamer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkamer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Dag, Platz Nummer 1, das war die Peter Olof. Ein Mädchen für immer. Schöne Schallplatte, ne? 70er Jahre. Het jaar 70 was dat Peter Olof. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groeze wederom voor de presentatie van de agendaberichten. En we gingen terug in de tijd met deze meneer uit Duitsland. Destijds was het nog West-Duitsland trouwens, hè? Ja, zeker.

kwart voor elf. Origineel is hij van de Zodiacs, lang geleden. En dit is een beetje een aangeklede versie van Jackson Brown. Leuk, hè? De titel is wel hetzelfde gebleven. Dat heeft gewoon nog steeds. En hier is The Sweet Sensation.

Ja, een van de Village voor Guus Meeuwis en Vagant, nog uit die tijd. Ik tel tot en met 3, hebben ze geteld. En daarvoor hadden wij The Sweet Sensation en Purely by Coincidence. Ja, oké, okay, we hebben nog tijd voor de bassist van Deep Purple. Ja, ja. En zijn gasten, allemaal op de koffie. Nou ja, een beetje warm toch, of niet? Ja. Love is all, komt ie aan.

Dat is de grote hit van Roger Glover en zijn gasten. En het was Love Is All. Ik heb er nog eentje voor je. Tot aan de commercials en de nieuws van 11 uur. We gaan dat doen met André Hazes. André Hazes. Oh, de zomer in de bol. Zomer in de bol. Tot straks.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

Plaat van Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. En ik ben er nog tot aan de klok van 12 uur vandaag met dit programma. Ja. En dan hebben we ook nog muziek van Bayando met Paradiso. Nou, Paradiso. Her en der gaan weer kermissen van start komend weekend. Daar straks even wat uitgebreider aandacht.

Uit de gouden jaren 60 mag ik gerust zeggen, dat was een mooie opname van die Eamon Corner. Eamon Corner, moet ik zeggen, Bend Me, Shape Me. Er was trouwens in die tijd ook, nou, later eigenlijk een Nederlandstalige versie. Want het ging meer over het zendschip van Radio Veronica op zee, de Noordenij. Ja, dat was toen en Bend Me, Shape Me, en een andere versie. Nou ja, we moeten het allemaal niet meer bijhouden natuurlijk, om die allemaal op te zoeken. Maar het is leuk dat ik dat onthoud. Hé, verdorie, dat klonk toen Storm maar, Beuk maar, de Noordenij blijft van mij. Ja, dat ging dan maar door. Ondertussen gaan we hier, we zitten toch een beetje aan de koffie. Richting 11:15 met...

Ongelooflijk. Overal hongen fotootjes bij de meiden in de slaapkamer van meneer Trini Lopez. Ja, en in één keer was hij daar. Een groot idool. En zijn grote hit, onder andere If I Had a Hammer uit de bouwmarkt, kwam hij vandaan. Ja, dan had je in één keer van die artiesten die kwamen uit het niets in één keer heel populair worden. Bijvoorbeeld Dave Barry was ook zo'n voorbeeld, hè, de jaren 60. Ja, dat doen we misschien nog een andere keer. 10 minuten voor 11:30. We hebben nu wel muziek van Bob Marley en The Wailers. And Could You Be Loved?

De grote instrumentale hit voor Booker T. Jones en de Memphis Group. Terwijl Booker T. en die MG's, dat waren ze met Time is Tide. En Tide, ja. Tide. En daarvoor hadden wij Bob Marley en The Wailers en Could You Be Loved.

0: Uit de Motor City, Detroit. Damla Motown, Sound, ja. Diana Ross en de Supremes, I Hear a Symphony. En daarvoor hadden wij George Michael met zijn grote hit Fate. Op deze zonnige zomerse 14 juli 2026... nu de hoogste tijd voor de agendaberichten.
1: Tijdens de ASML Zomerspelen, die duren tot 19 augustus... krijgen kinderen tot 13 jaar de kans om 6 weken lang gratis deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten in de buurt. De Zomerspelen worden georganiseerd in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Geldrop en Mierlo... en dit jaar ook voor het eerst in Valkenswaard. In de eerste weken vinden activiteiten plaats op de vertrouwde plekken in de wijk... zoals pleinen en speelvelden. In de weken daarna maken kinderen kennis met verschillende sporten... bij sportclubs op locatie. Deelname is laagdrempelig en kinderen kunnen zelf kiezen welke activiteiten en hoe vaak ze meedoen. Meer informatie vind je op asmlzomerspelen.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Jan van Dommelen.

0: populaire jongens waren in de jaren 70, de formatie Catapult.
1: Catapult.
0: En een van de vele hits van de heren, Teeny Bopper Band. Bedankt Hans van den Broek voor de productie van de agendaberichten. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Ja, dan de kermissen. Dit weekend gaat het weer gebeuren hier in Marees. Daar is het kermis en dat gaat vanaf zaterdag gebeuren. Dan is het in Valkswaard ook de zomerkermis. Die gaat van start komend weekend. En voor de liefhebbers van de grote kermis, die kunnen naar Tilburg.

Dat waren de Beatles en Billy Preston. Die deed ook mee met Get Back. Ja, zeker. En daarvoor hadden wij The Third World, hun versie van Now That We Found Love. En dan nu de hoogste tijd voor weer zo'n zomerhitje. Want ja, we zitten per slotverrekening midden in de zomer. Hier is onze vriend Justin de Wild. Kom maar, jongen.

Er is geen vuiltje aan de lucht. Nee, ik moest hem even tussendoor inpluggen, want het stond op een A4'tje. Maar eigenlijk was Josh McCray eerder aan de beurt. Maar daar heb ik een beetje op moeten schuiven. Maar nou komt hij er echt. Opvolger van Rock Your Baby. Not Just in the Wild. I Can Leave You Alone. Komt je aan.

Ik dacht, ik denk eigenlijk wel, de grootste hit van de Dolly Dots deze. Love Me Just A Little Bit More. Hier op Radio Horizon Network. De vakantiemodus. Ik heb nog één plaatje te gaan voor je. En dan ga ik op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. En wat hadden we gevonden? De oude tune van Radio Noordzee. Vroeger op de Middengolf op zee. De Mabo 2. Mabo 2. Dat was ook een aardig idee. Dat mag ik niet verraaien. Nee, natuurlijk niet. zo dadelijk na 12 uur. De tijd voor Peter Zwaak. De muziek van de smaak van Zwaak. En dan rond de klok van 2 uur is hij er weer. Jazeker. Echt van echt. Maar dan tussen uur. Tussen 2 en 3 uur vanmiddag. Dan tussen 3 en 4 even een uurtje non-stop. En om 4 uur neemt Peter de draad weer over. In echt van echt. Dat loopt van 4 tot 6 uur. Fijne muziek en informatie voor je. En dan gaan we de avond weer in. Nou, kijk eens aan. Voor de mensen die vanavond weer helemaal rechtop voor de buis gaan zitten. Voor de eerste halve finale. Wereldkampioenschap voetbal 2026. Spanning en sensatie. De wedstrijd Spanje tegen Frankrijk. Daar gaan we eens extra goed voor zitten. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Morgen weten we meer. Jazeker. Vanaf 10 uur zijn we er weer bij met Edwork, de zaakjes en de vakantiemodus. Fijne dag nog. Dag.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 65.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de heer.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van 2 andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Belgische grens Breda staat bij Knoopend Galder 3 kilometer file. Op de A29 Rotterdam Bergen-op-Zoom tussen Afrit Oud-Beijerland en Hergatsplein 6 kilometer. A59 Zonzeel Den Bosch bij Knoopend Hooipolder 2 kilometer file. En 2 kilometer file op de A76 Geleen-Duitse grens bij Simpelveld 2 kilometer. Door werkzaamheden in Duitsland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkamer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkamer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten Oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

En ook hij is volwaardig lid van de band Gold Band. Hadden wij Boas met First Rounds on Me aan het begin van dit nieuwe tussenuur. Een bijzonder goedemiddag. We hebben dinsdag 14 juli op de kalender. We nemen je mee tot een uurtje of drie deze middag.

0: gevierd. Twee dagen lang hebben bezoekers kunnen genieten van een zonovergoten festival. Hadden wij ZZ Top en Gimme All Your Love In.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent.

zon over grote dag hier in Zuidoost-Brabant met hoge temperaturen. Dus hou elkaar een beetje in de gaten en doe het vooral een beetje rustig aan, op tijd wat drinken. Dat is het advies wat wij u mee kunnen geven. Hadden we Lloyd Cole en de Commotions, je hoorde de Rattlesnakes. Warm, druk en gezellig, zo liet de zondagmiddag, afgelopen zondagmiddag, op de Baronie van Kranendonk zich het beste samenvatten. Tijdens het eet- en drinkfestival Bourgondische Kranendonk, dat van 1 tot half 8 werd gehouden in de tuin van kasteeltje Kranendonk, zorgde uiteindelijk talrijke parasols ook voor de broodnodige schaduw.

komende weekende vindt de zomerkermis plaats in Valkenswaard. Van 17 tot en met 22 juli op de Markt en de Luikerweg. De attracties zijn dagelijks geopend van 2 tot 11 uur. En het horecaplein gaat elke avond door tot 00:30. En 8 Valkenswaardse horecazaken. Ja, is een goede zaak natuurlijk, hè. Die bundelen de krachten tijdens de zomerkermis. Dit is Olivia Newton-John en ILO.

Ja, en deze was dan toch echt van het huis. Op deze warme dinsdag hadden wij muziek van Gold Kimono. En This One Is On The House. De eerste editie van het Sterksel Open Air, SOA, trok afgelopen zaterdag jong en oud naar het festivalterrein aan de Albertlaan in Sterksel. Bezoekers genoten van een gevarieerd programma met optredens van onder meer La Fuente, Jan Willem Roy, Extens en ook WOF De Kunst. Wat 2 jaar geleden begon als het 50ste verjaardagsfeest van cabaretier Rob Schepers, groeit uit tot een volwaardig festival.

heerlijk, deze muziek van The Style Council. En je hoorde Have You Ever Had It Blue. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus... organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. En 3 dagen lang kunnen dus fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er keuze uit routes van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. En de startlocatie is bij de kantine van de korfbalvereniging Eimerik, Sportpark De Weibossen, Dominee Kremerstraat 31 in Hezen. Op loopafstand van het NS-station in Hezen, ook daar is goed over nagedacht. Dus je hebt nog ruimschoots de tijd om even te kijken of de bandjes al nog topfit zijn. En wat al niet meer, wat er aan je fiets nog zou moeten gebeuren.

muziek van Al Stewart, medegeschreven door Peter Wood, die ook samenwerkte met bijvoorbeeld Roger Waters, Cyndi Lauper, maar ook Bob Dylan. Het nummer werd opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen. Hadden we Al Stewart en je hoorde The Year of the Cat.

Ja, helemaal grijs gedraaid in die tijd. Ik heb hem thuis nog op vinyl. De kwaliteit zal niet meer van de allerbeste kwaliteit zijn. Shoot Your Shot, een nummer van de Amerikaanse performance-kunstenaar Divine, uitgebracht als single in de hitparade in 1982. En het kwam van het eerste Divine-album, dat heette Jungle Jezebel. Wat blijft dat een heerlijke plaat, hè? Dit is de nieuwe hoogte.

Het zomert op de radio. Niet alleen op de radio, maar buiten ook. Warme temperaturen. Maar de komende dagen gaat de temperatuur toch een beetje naar beneden. En dat komt ergens wel goed uit. Want aanstaande zondag 19 juli... dan organiseert het IVN Heze Leende een publiekswandeling in natuurgebied De Pan in Sterksel. Je kunt daar vertrekken vanaf 10:30... en het einde van de tocht is ongeveer om een uurtje of 1. De deelname is gratis en de startlocatie ook niet heel onbelangrijk natuurlijk... is het einde van de Bergbosweg in Budel.

draaiers waren ze al jarenlang bekend op Jamaica. En hun theatrale en humoristische optredens zorgden uiteindelijk ook voor een hoog entertainmentgehalte. Met Stop That Train stonden zij maar liefst 8 weken lang genoteerd in de hitparade. Gingen we terug naar de jaren 80 met Clint Eastwood en General Saint.

door het oog van de naald. Die uitdrukking kennen we wel, maar deze is eigenlijk nog best wel nieuw. Maar het begint steeds leuker te worden ook. Door het oog van de nacht hadden wij Flair op de radio. Heb je zin in een avondje voetbal kijken vanavond? Het kan weer, hè? Het gaat om een plaats in de finale. Wie wordt er de nieuwe wereldkampioen? En vanavond in Dallas, Frankrijk tegen Spanje. En ik denk dat Frankrijk toch wel zo'n beetje de torenhoge favoriet is. Ook voor de nieuwe titel die te verdelen is binnenkort. Hey, bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World by Heze heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
7: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. 2 voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 90 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 25 minuten op onthoud. De A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Nuemansdorp 10 minuten vertraging. Daarna de A58, Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Het Galder en knooppunt Sint-Annabos 10 minuten vertraging. De A73, Maasbracht richting Nijmegen, voor Bijlveld 10 minuten op onthoud. En tot slot de A76, Geleen richting Keulen. Tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.
10: Peter van Echt.

Dinsdag deze 14 juli hadden wij Pieter Tosh en Don't Look Back aan het begin van deze nieuwe Echt van Echt. Deze mooie zomerse dag hier in Zuidoost-Brabant met hoge temperaturen. Je wordt ervoor gewaarschuwd aan alle kanten. Hou elkaar een beetje in de gaten en drink voldoende water. Journalist en presentator Frank van

0: de Brabantse dag. En de liefde voor het evenement is oprecht, benadrukte de presentator zelf, die ook fanatiek carnavalswagenbouwer is, dus hij kent de klappen van de zweep.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

Zomernacht. De eerste editie van Sterksel Open Air. SOA trok afgelopen zaterdag jong en oud naar het festivalterrein aan de Albertlaan in Sterksel. En bezoekers genoten van een gevarieerd programma met optredens van onder meer La Fuente, Jan Willem Roy, Extins en ook VOF De Kunst. Wat 2 jaar geleden begon als het 50ste verjaardagsfeest van cabaretier Rob Schepers, groeit uit tot een volwaardig festival. SOA vond plaats op een weiland bij Huizen Sint-Jozef, het voormalige nonnenklooster in Sterksel. En ook burgemeester Teun Heldens en wethouder Martin Mordang van de gemeente Heezenleende bracht uiteindelijk ook een bezoek aan het nieuwe festival. Leuk! Dit is John Parr en Sinelmo Spire.

Ja, Oliver Cromwell. Het was een Puriteinse leider die in de Engelse burgeroorlog koning James te val bracht met zijn New Model Army. Daar zong Elvis Costello over in deze Oliver's Army.

Uit de jaarlijkse vakantiemonitor van de ANWB blijkt dat er voor het tweede jaar op rij in de zomermaanden juli en augustus minder Nederlanders op vakantie gaan. Eén camper vroeg een paar weken geleden op de weekmarkt in Valkenswaard aan de mensen hun vakantieplannen. De voornaamste reden om thuis te blijven zijn in ieder geval ook de hoge kosten. Daarnaast spelen politieke spanningen een rol bij de afwegingen die mensen maken. En verder voelen steeds minder vakantiegangers zich gebonden aan de zomermaanden.

Het water in de Nederlandse rivieren staat uitzonderlijk laag. De niveaus van de Rijn en de Maas op dit moment worden normaal gesproken pas aan het eind van de zomer gemeten. En de oorzaak mag duidelijk zijn, is de hitte en ook de droogte die deze zomer kent. En de komende dagen blijft dat nog zo en zullen ook de waterstanden verder zakken. Zo verwachten de experts in ieder geval. De regen die aan het eind van de week valt, zal uiteindelijk ook nauwelijks helpen.

lage waterstanden kunnen natuurlijk problemen opleveren voor de scheepvaart. Manoeuvreren is moeilijker en schepen kunnen ook minder lading vervoeren. En ook energiecentrales en fabrieken ondervinden problemen en havens dreigen uiteindelijk ook onbereikbaar te worden. Hadden wij de Studio Killers met Ode to the Bouncer. Hey.

0: is bijna 10 minuten over half 5 geworden. Hadden wij Calvin Harris en de Rag & Bone Man. And You're the Lovers in Past Life. Is Hans inmiddels aangeschoven voor de Horizon Agenda. Wil je er gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl.
1: Horizon Agenda.
2: Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelsweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Komende zondag is er een publiekswandeling in de Pan en Sterksel. Onder begeleiding van natuurgidsen wordt er gewandeld door het gebied rond het Sterkselse kanaal. Daarbij wordt op zoek gegaan naar vlindersoorten die niet zo algemeen zijn, zoals het kleine ijsvogelvlindertje en het bonte dikkopje. Deze kwetsbare soorten houden zich goed staande in de pan. Beide vlinders zijn afhankelijk van vochtige elzenboekbossen met open plekken en of beken grenzend aan bossen of houtwallen. En dit is in ruime mate aanwezig in het beekdal van de Sterkselse Aa. De wandeling is zondag. Het vertrek is om 10 uur en er wordt gestart bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer aan de Panweg in Marhezen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Marhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

Ja, Fischer Z. Of Z, mag je ook zeggen. We hebben geluisterd naar So Long en alle berichten die je voorbij hebt horen komen. Je bent het inmiddels gewend van ons, hè? Die kun je teruglezen op onze website www.rtvhorizon.nl. En nog veel meer berichten die je tijdens de dagprogrammering voorbij hoort komen. Je kunt het allemaal terugvinden. Hoe mooi is dat? Een lekker zomersplaatje op de radio. Dit is Jason Donovan en Too Many Broken Hearts.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 120 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je nu op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Vlijmen staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Daardoor heb je een half uur vertraging. Door wegwerkzaamheden vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum een kwartier oponthoud. De A67, Venlo richting Eindhoven. Is tussen afrit Liesel en afrit Zomer een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De linker rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Voor knooppunt Tiglia 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de andere kant op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Voor Venlo-Zuid 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Peter van Echt.

Jorde Diesel en de Sao Solito Summer Night. Het is even na 5 uur geworden op deze dinsdagmiddag, deze 14 juli. Vanavond om 9 uur een hele mooie wedstrijd op het programma. Frankrijk, de beoogd nieuwe wereldkampioen, speelt tegen Spanje om 9 uur.

Ja, het klinkt wel als een zomerrit. Of het ooit een zomerrit is geweest, weet ik eigenlijk niet. Maar we hadden in ieder geval wel muziek van de Michael Zager Band. En Yoda Let's All Chant. En daarvoor hadden we nog Shakira en Burna Boy. Hè. Die Die, de FIFA Song 2026. De finale komt steeds dichterbij van het WK. Dit is Rod Stewart en Maggie May.

30 juli, 1 en 2 augustus organiseert de Tourclub Heze opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze uit de route van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De startlocatie is elke keer vanaf de kantine van de korfbalvereniging Eimerik aan het sportpark De Weibossen. Die vind je aan de Dominee Kremerstraat 31 in Heze. Op loopafstand van het NS-station, dus daar is erg goed over nagedacht. Dus je hebt eigenlijk nog tijd genoeg om even te controleren of je bandjes nog wel helemaal in orde zijn, of het zadel nog wel helemaal goed staat. Dat je wel, voorbereid op stap gaat, zeg maar. Dit is Elton John en Your Song. It's a

mooie platen. Ah, heerlijk. Elton John, You're Your Song. Het IVN Hezen Leende organiseert op zondag 19 juli... een publiekswandeling in natuurgebied De Pan in Sterksel. Het vertrek is vanaf 10:30. En het einde van de wandeltocht zal zo'n beetje rond 1:00 zijn. De startlocatie ook niet heel onbelangrijk. Einde van de Bergbosweg in Budel en de deelname is gratis. En als we kijken naar de weersvooruitzichten voor de komende dagen... dan wordt het in ieder geval iets minder warm... Dus gewoon fantastisch weer om een lekkere wandeling te maken door natuurgebied De Pan in Sterksel. Dit is Laurie.

dit programma elke werkdag tussen 4 en 6 uur. En in het laatste uurtje waar we mee bezig zijn nu, zijn wij natuurlijk altijd onderweg naar een nieuwe knooppunt Leenderijden. Straks met Frans van Damme. Hij is weer terug van vakantie. Dus hadden wij Kate Bush, Running Up That Hill. En daarvoor hadden wij nog Laureen met Tattoo. Mooie plaat van The Beatles. Het verveelt nooit, de muziek van The Beatles. Here Comes the Sun. Here comes

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

Bryan Adams hoorde je met Sam Buddy. Zometeen een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda, waarvan de redactie in handen ligt van Hans van den Broek en de presentatie zometeen door Hans van Groezen. En wil je daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Het enige wat Hans aan u vraagt, Hans van den Broek in dit geval, om het 2 weken voor aanvang van uw activiteit aan ons door te geven. Hebben wij nog ruim de tijd om er iets moois van te maken? Dit is Bonnie Raitt en Something

0: In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heesen opnieuw het Heesen Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heesen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Heesen Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Woenderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Woenderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Ja, lekker hè, de muziek van Bruno Mars. Hij blijft ook maar gaan. Tegenwoordig heeft hij alweer een nieuwe. Maar dit was alweer een hitje van een tijdje geleden. Daarvoor hadden wij nog Miley Smith en Niall Horan en Drive Safe. Bedanken wij Hans van den Broek en Hans van Groezen voor hun bijdrage op deze tropische dinsdag, deze 14 juli. Fijne avond en bijzonder graag tot morgen.

met New Kid in Town. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Echt van Echt. Bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier met Frans van Dam en Knoop het Leendrijden. Tot morgenmiddag om een uurtje of twee. Dan

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
7: Start je dag met Fortune Coffee.
8: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je een kwartier langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat voor Dordrecht een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda is voor de Moerdijkbrug een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op 40 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum een kwartier oponthoud door de wegwerkzaamheden. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Frans van Dam.
6: En die wens u een bijzonder goede avond op deze dinsdagavond 14 juillet. Zoals de Fransen zeggen, nationale feestdag in Frankrijk. En we gaan eraan beginnen. Knoop in Leenrijden, van harte welkom.

0: Presto, het album dat uitkwam in 1979. Brian Ferry, Roxy Music, hadden een hit met Dance Away. Daarvoor trouwens Calvin Harris en Jazzy.
1: Horizon.
0: En Satisfy en La Travesia draaiden we ook nog van Juan Luis Guerra. Man van Borbugos de Amor uit de Dominicaanse Republiek. 13 over 6, Radio Horizon. Dit is nieuw, Charlie Putz, Michael McDonald en Kenny Loggins.

plotseling was hij er. Lag hij op een bureau. Hè? Charlie Putz en Michael McDonald en Kenny Loggins. The Love in Exile uit het nieuwe album Whatever Clever. Whatever is Clever. Zo wat. Van Charlie Putz.

0: break my heart.
1: Ja, ze heeft hem gevonden. Caleb Turner. Een paar weken geleden trad ze daarmee in het huwelijk. En 3 dagen feest op Sicilië. Het was nogal wat. Dua Lipa draaiden we nog een keertje. 4 voor 6:30. Even voor de ANWB is dit Bruce Hornsby.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. De meeste vertraging heb je nog op de A76, Geleen richting Aken. Tussen Heerlen-Noord en Simpelveld, 25 minuten vertraging. Verder staat het nog vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg doe je 10 minuten langer over. De A27, Breda richting Gorkum. Voor Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten op onthoud. En op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

Van de week zat ik te kijken naar Cancer at Sea. Met dat prachtige optreden van Bluff. En deze speelde ze ook trouwens. Met Zomernacht. Daar hadden we nog een keer uit. 2009 alweer. Straks nog Lady Gaga. Staat op het album The Devil Wears Prada 2. Die hoor je straks naar Rapid Eye Movement. R.E.M. De rem slapen, zullen we dan maar zeggen. Maar we slapen niet hoor, bij deze plaat. Hier is Shiny Happy.

uit Noorwegen. Komt in de Bausa. Edward Gruts, Frederik van Krug en Philippe Bergensterna. Neem me niet kwalijk voor de uitspraken. We blijven het gewoon proberen. Lose Myself, de nieuwe single. Daarvoor uit het album The Devil Wears Prada 2. Lady Gaga, Shape of a Woman. 7:15. Het komt uit 2021. De remake van een nummer van Prince, gedaan door Joe Buck. Sometimes it snows in April.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogačar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogačar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A16 Rotterdam richting Breda, maar dan tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel is een ongeluk gebeurd voor knooppunt Hooipolder. De weg is dicht en je wordt omgeleid via afrit Geertruidenberg op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Ruud van der Linden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
3: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
2: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Ruud van der Linden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Dick.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait jamais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.